0: Je laat niet alles kwijt.
1: Past dit wel echt bij mij?
0: Dit past perfect bij jou.
1: Straks krijg ik later spijt.
0: Later krijg je echt geen spijt.
1: Heb ik echt alle tijd?

gebroken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt. De muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt. Als de merels fluiten.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: En mijn hand verbrandt, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, pet je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen.

0: kwijt.
1: Je laat niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

situaties, maar de blok die het heet. Al het geld is maar papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat

zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag vertellen.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik

0: nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Kijk me aan. Til me op. Leg me neer. Grijp me vast. Niet te zacht.

heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Het is een doolhof, een labyrinth. Klim op je schouders,

Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schout. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee. Relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind

0: Studio NL Nederpop.
1: Ich find de rook mooi. Liegen kon ik toch niet.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt, de muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt, als de merels fluiten.

Dag 1 van het begin, de cirkel is rond, de cirkel is niets. En alleen vanuit het niets kan pure vorm ontstaan, je ontkomt er niet aan. Er is nooit niets, nooit helemaal niets. Er is altijd iets dat niet ziet, ik geef me over. Wij verlichten de ruimte, steek echtpaar in de maak als je het mij vraagt. Tijd vraagt niet veel, geduld, liefde, doorzettingsvermogen en de rest is bijzaak.

0: mogelijk laten komen. Dat is mijn trouwgelofte voor het altaar tussen de bomen. Vlak op het strand waar iedereen ons op wacht. Uitgezwaaid door onze gasten verdwijnen we in de nacht. Uiteinde het universum, mijn wereld wordt kleiner. Vreugde scheppen in, plus liefde maakt mij wijzer. Ik ben liefde, ongelimiteerd, wat niet betekent meer, meer, maar meer zijn van. Het wordt allemaal een beetje effectiever. Geef me over.
1: Studio NL, Nederpop.

Wie rent? Klim op je schouders, hoop dat je dat niet erg vindt. Ik wil niet vechten, liever vermijden. Verliezen kan ik beter met een winnaar aan mijn zijde.

het is voor jou akkoord? Vind je me zo gestoord? Gooi je dan overboord? Sta ik straks aan jouw hemelpoort? Is het nog jouw blik die me daar boort? Want spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar voor jou de bewoorden ben ik iets te oud.